Toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: River.
1: Bad Peter, nou kyk, hy liekie van hulle, ja, kan so'n bykie van een skop in sit, so op een maandagochtend, wat jy nodig het, een bykie goed voel, song, ne, is lekker. Die burger vir ochend, opskrifte daar, is wonderwerke, verseker dat boervrou Smithy, geliefde Bulse aanval oorleef, dis die bekende smaakmaker Lisa London Smith, beter bekend as boervrou Smithy, 20 weke swanger is, het op die plaas een aanval van een bul daar in die Woudsville omgeving oorleef, dan in die Wes en Oos. Hierdie ons dit en daai ons neem naadse, en dan sê hy, natuurlijk doen ons. Storting by Appie. I'll be here.

Het om te kyk na verjaarsdaar Amy Winehouse, die soulsangeres, ons herdenk haar verjaarsdag vandag, dan ook so vir Sam Neill, wat hierdie jaar oorlede is, die akteur. Een van sy groot rolle was Dr. Alan Grant in Jurassic Park, hy was ook dan in The Hunt for Red October, en so gaan het aan, het ook lekker stemwerk gedoen. Dis dan Sam Neill, wat hierdie jaar oorlede is, Andrew Lincoln. Hy word 53 jaar oud, gebore nogal in Engeland, ek het nie so gedink nie, hy het die hoofrol gespeel in The Walking Dead. So hulle sê, he changed his last name van Clutterbuck to Lincoln, while attending the Royal Academy of Dramatic Arts. So is eindelijk een Engelsman, ons ken hem vir dan The Walking Dead, waar hy gespeel. Dit is die bekende mens wat vandag verjaar, as het jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees, en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. FM.

0: Arena Wes van Wyk met Tekkies Brand. Ons kyk na internationale dag wat ons vier vandag. Onder andere is het dan vandag internationale roomgevulde Donuts Day. Dit klink vir my baie lekker, so een deegneet. Willie Bol vol room kan dit doen. Nie te veel daarvan, die is daar nie, maar jy weet, ek kan beslis eniekie inwerk. Dan is het ook vandag, is het internationale Sober Day. Let's say, Sober Day shines as a beacon for those embracing a lifestyle free from alcohol. Daar is hy, daar gaat jy. Vandag, so dan moet jy self bykie toets, ne? Kan ek, ek weet, kan ek toch aangaan, geniet ek jy leven genoeg. Jy weet, is nie asof ek alcohol nodig het om goed vir my lekker te maak, nie. Ek dink is belangrijk om daar te gaan kyk, want as het is, dan weet jy daar, sê iets fout, iets om aan te werk. Is ook dan vandag Hoogie Day, en dit is daar een lekker toebroekie waarvan hulle praat, is een hoogie. Is daar in Philadelphia se kant in Amerika wat hulle maak. So, maak vir jouself een lekker sandwich waarvan jy hou, en dan eet dit, want ek weet nie precies wat alles op een hoogie is nie. Het lyk vir my soos omtrent alles. So, maak so ietsiekie vir jouself en geniet op. Kyk verder deur vinnig, sien ek is internationale coloring day. Wanneer laas het jy een bykie ingekleer, wat een lekker ding is dit om te doen. Nie te veel te dink nie, net in te kleer, is amper soos om in die tuin te werk, jy weet, jy kan bykie die mind, kan jy net so bykie afswitch, en net iets interessants en lekker doen vir een rukkie, en ja, so ontspan. Dis die internationale dag, maak een van die, jou eie.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Dit met 77 lopies van 59 balle, terwyl Kanne Esterhuis en onoorwonne op 68 geëindig het, voordat Dewald Brewis die oorwinning met 6 beklink het. Vroeger het die waarnemende kaptein Bjorn Fortuin sy beste syfers nog van 4-33 behaal en sê die Proteas is vol vertroue voor al internationale eendagreeks en 3 toetswedstrijde teen Australië.
1: A lot of guys are going into the series back home with a little bit of confidence and form. I'm really pleased for the guys going to the Australian series with that type of form and confidence.
0: En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Ons maak dit lekker. That moon lining our eyes.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving en kom in van die wildernis, maar nog steeds bezig daar na Map of Africa daar op in die bult, net voor Wickbaai. En dan as jy op Nysnaal weg is, van Lawaai aan Lurie Park af, nog steeds bezig in dorp toe, daar die Redelands, is het op in die bult, net voor die Groot Joogstraat sirkel bezig. By die lughawe bezig van die R404 se kant af en dan Grootbrak voor die dekke verby waar dit bezig is. In Mosselbaai, sy kom vanaf Dannebaai, die aansluiting dra swaar verkeer, daar die Heiderand van al die tweede groot die aansluiting wat swaar verkeer dra. Sy kom vanaf Hartenbos se kant af, is dit maar nog steeds bezig deur Bayview, Voorbaai en Dias by verskeie van die verkeersligte. Dit is maandagoggend vart, maar rustig op die paaie, dit is nat, wolk. En kos kom inderdaad veilig by die werk aan. Volgende is het Walker Hayes met Fancy Like.
0: SFM, a juweel van die Suid-Kaap.

topic All or Nothing is 20 weg vanaf 1 uur. Vandag is die 14e van September 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met die voormalige Protea Australiese cricket speler Kibler Wessels. Dan Double HP Hip Hop Panchula, Afrikaanse musikant, sou vandag 46 jaar oud geword het. Dan voormalige Springbok rugby speler Piet van Sail. Michael, Suid-Afrikaans gebore cricketspeler, 35 jaar oud. En dan sien ek ook Amerikaanse rapper Nash, hy is 53 jaar oud. Britse sangeres, liedjeskrywer Amy Winehouse, verjaar ook, was lid van die National Youth Jazz Orchestra. Het in 2002 'n platenkontrak gekry en ook toe musiek begin opneem. En dan ook Douglas, Brasiliaanse sokkerspeler, 36 jaar oud, en bekende akteur Sam Neill, van jaar oorlede, sou ook dan 79 jaar oud geword het. So, dit is dan ons verjaarsdaglysie vir vandag, die 14e September 2026. As jou verjaarsdag is, baie geluk, seënwense vir die nuwe lewensjaar. Kaalvoet kinders, Sidus Paul's Dave is 19 voor 1.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Nommer asseblief kry.
1: Nee, Nicholas Lou, nommer asseblief 14 na 2. Jy kers met my en Ricardo saam tot so 10 voor 3. Stadige verkeer, Meetstraat, Diedelstraat, skole wat verdaag het en intussen oral, wees maar veilig op ons landse paaie en moenie kanse vat waar jy nie moet kanse vat nie en handhaaf maar 'n veilige volg afstand. Musiek volgende van Gerard Stein.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM weer. Ons kyk na môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 13, 22, George 12, 23, Knysna en Uniondale 11, 23, Oudtshoorn 11, 24, dan Albertina en Stolbaai 12, 23, Riversdal 11, 23 en Plet begin op 14 en hy draai by 23 grade Celsius.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Ocean Hills Madbound. Dat so drie dinge wat die muziekwereld bykie geskit het op hierdie dag in die geskiedenis, so bykie popkultuur geskiedenis gemaak het. 1955, a young little Richard het Tutti Frutti in New Orleans opgeneem. Die wilde energie van hierdie lied, saam met die kenmerkende klavier en die vokale stijl van hom, het gehelp om die klank van vroeë rock and roll te definieer. Dat was aan 1968, The Archie Show het sy televisiedebuut gemaak in Amerika. Nou, dit was gebaseer op die Archie strookiesprente. Maar die muziek het toe nou een lewe van sy eie gekry en dit was een fiktieve groep waarover hierdie ding gegaan het. En die Archies, of The Archies, het toe nou kort daarna een reuse treffer gehad met die liedjie Sugar Sugar. En dan, op hierdie dag, in 1981, het die Rolling Stones een geheime opwarmingsconcert in Worcester, Massachusetts gespeel onder die naam Little Boy Blue and the Cockroaches. Die geheim het nie lang gehou nie, een plaaslike radiostasie het aangekondig en meer as 4000 mense het opgedaag by een klub waarvoor daar net so wat 350 plekke was. Ja, interessant, totale chaos, vet pret, dit is jou popkultuur geskiedenis vir vandag.
1: 90.1 SFM.

Suid-Afrikaanse sedatief Goosen, oftewel Goose, is dan een van die bestendigste spelers in die Amerikaanse PGA golf reeks vir seniors. Nou, hy het gisteraand daar by die buiteklub in South Dakota die derde keer in drie op een volgende toernooie onder die top 5 in die reeks het hy geëindig. Dit was dan ook die negende van die jaar dat hy

0: Suid-Afrika se Retief Goosen oftewel Goose is dan een van die bestendigste spelers in die Amerikaanse PGA golf reeks vir seniors. Nou hy het gisteraand daar by die buiteklub in South Dakota die derde keer in drie opeenvolgende toernooie onder die top 5 in die reeks het hy geëindig. Dit was dan ook die 9de van die jaar dat hy as een van die top 10 klaargemaak het. Goosen wat in 68 hou in die derde laaste ronde van die Sanford International toernooi aangeteken het, het met 202 houe, dis 'n minus 8, klaargemaak en was saam met die Amerikaners Mario, Boo, Ryan en Zed, was hy derde. Goosen het dan die tellings van 67, dan ook 68 houe in die drie rondes aangeteken en hy het een toernooi van die jaar gewen, was twee keer tweede, twee keer derde en een keer vijfde en hy het in 18 toernooie 18 keer die afsnypunt behaal.
1: Hier om te bly.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George. Cool.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Pieter Koen met die een ding wat ek doen. Welkom by uur 2 van ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardies. Hier is Jaco en ook musiek van Bonzo V.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

kyk na sokker in die Manchester Derby het Manchester City, Manchester United met 1-0 geklop. Erling het dan die beslissende doel het hy aangeteken. Kom ons kyk ook na ander Premier Liga uitslae wat die naweek insluit. Chelsea het gespeel teen Hull City, gelykop. Birmingham teen Brentford ook gelykop. Liverpool teen Fulham, geen punte aangeteken daar nie. Aston Villa teen Nottingham Forest, Nottingham Forest het daarin gewen. Crystal Palace het gespeel teen Ipswich Town en die laasgenoemde het gewen. Tottenham het in Everton gespeel, geen punte was daar aangeteken nie. Ons maak musiek volgende die klank op SWM van Ian met I'm on Fire.

0: Talana Vieren met my laaste en welkom ook by ons laaste uur van ons maandag aan sport saamkeer met my Hendrik Aries. Hier is Ampie de Pree met Ek wil net jou hand vashou.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: As die son die nacht tot sien soen en een nieuwe dag voor jou bring, mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strooproe, mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, mag jy nooit ooit